0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Radio Groot Aandacht.

0: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olá.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olá.
0: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.

0: ik zag de grootvader van Prins. En die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos gijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: Toen dacht ik bij middengelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf...

De Golden Ewing en The Way That Love. Ja, nog eventjes kijken of de stem nog een beetje wil. Ja, hij wil nog wel, maar het gaat niet van harte vandaag. Nog steeds een beetje grieperig, een beetje last van de keel, zoals heel de lage landen. Hè. Veel mensen zijn er ziek in Zeeuws-Vlaanderen en ook in Nederland. De griep die heerst. Ja, ik zit aan het staartje, dus bijna is het gebeurd met de ziekte. En dan kunnen we weer normaal verder, hopelijk. Goedemorgen.

klein beetje problemen met de microfoon, zie ik net. Dus we hopen dat het nou weer opgelost is. Ja, maar goed, we gaan er weer voor. Dit is Voor de Wekker Wakker. Ik zeg goedemorgen, daar zijn we nogmaals. Ja, ja. Ja, het afgelopen jaar hebben we misschien wel gemerkt dat er minder wespen waren. Grote kans dat je geen of meer wespen hebt gezien dan voorgaande jaren. Ja, het ligt eraan dat het milieu wat anders wordt. Dus, ja, opwarming van de aarde. Maar ja, in de lage landen is het beeld niet anders. Niet iedereen zal het zo ervaren. Ja, de wespentelling is ook geweest en daaruit blijkt dat er minder wespen zijn geteld. Ja, wespen die hebben over het algemeen een slecht imago. Maar het beeld is sinds een aantal jaren aan het kantelen. De media die besteedt regelmatig aandacht aan de rol van wespen in het ecosysteem. En dat het belangrijk is dat er wespen zijn. Ja, mensen denken bij wespen vooral aan overlast. Op het terras bijvoorbeeld. Twee wespensoorten die terroriseren de terrasvaken. Dat zijn de limonadewespen, de gewone wesp. En ook de Duitse wesp, die hebben we. Ja, ja. En zo zijn er nog 14 andere wespen die zeg maar de lage landen terroriseren. En die hebben nogal een slecht imago. Hè. We hebben natuurlijk ook de hoornaren, die hier helemaal niet thuis hoort. Die is er ook. Ja, en die is er ook wat meer geteld met de wespentelling. Maar goed, de normale wesp die is aan het uitsterven, zeggen ze wel eens. Hè. Ja, de sociale wespen die zijn vaak de wespen die nesten bouwen en in kolonies samenleven. En daarvan komen er nu 16 soorten voor in de lage landen. Ja, ook de geelpoothoornaar die valt onder de 16. Omdat deze inmiddels al is gevestigd en regelmatig wordt gezien in Europa. Ja, eerst was deze geelpoothoornaar een beetje een buitenstaander. Een beetje een illegale wesp. Maar goed, tegenwoordig hoort hij in het rijtje thuis. En ja, heeft hij ook een verblijvenstatus, hè, kunnen we wel zeggen. Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Ja, ik weet niet of je het gehoord hebt. Een paar dagen geleden Oasis is weer begonnen. Ja, de legendarische Britse rockband. De band die in de jaren 90 uitgroeide tot de absolute Britpop boegbeelden. Ja, die hebben aangekondigd dat ze weer concerten gaan geven. 27 tournees. De tournee telt trouwens 38 optredens. In onder andere het Verenigd Koninkrijk, de VS en Europa. Waaronder ook twee concerten in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Hè. Dus dat gaat leuk worden. Ja, Oasis weer helemaal terug. Goed, een liedje van Oasis. Hier is All Around the World.

is Montreal. En nu zijn we allemaal groot. Mooie plaat weer heeft ze afgeleverd, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, de Belastingdienst heeft beslag gelegd op het huis van Ferry Doedens. Wie kent hem niet uit goede tijden, slechte tijden. Nou ja, hij heeft nou dus echt de slechte tijden te pakken. Ja, de Belastingdienst heeft beslag op de woning gelegd vanwege zijn schulden. Dat betekent dat zijn woning ook kan worden geveild. Ja, ook de vereniging van eigenaren van zijn appartementencomplex die legde al beslag op de woning. De 36-jarige Doedens heeft een fikse schuld, zo blijkt volgens de laatste berichten. En het is vandaag weer Prinsjesdag. Het is een dag vol tradities, maar ja, toch ook wel weer met een andere betekenis. De kabinetsplannen die je vandaag hoort, die zijn nog niet verzekerd van steun. Dus zijn met de potlood geschreven. Ja, die kunnen dus weggegumd worden als het niet doorgaat. Ja, Oranje fans die kunnen zich al aan het verzamelen zijn. Want ja, het begint vandaag natuurlijk om een uur of half twee zo'n beetje. Maar ja, de hoedjes die ontbreken niet. Dus als je nog van alles wil zien, dan kun je er nu nog heen gaan. Want er staan nog wat plekjes vrij, hè? Ja. En natuurlijk ook het bekende koffertje, hè? Die komt vandaag aan in de Tweede Kamer, hè? Met alle bezuinigingsplannen, hè? Dus, ja. Vandaag een drukke dag dus in Den Haag, hè? Dit is Voor de Wekker Wakker.

plaats. Meeks hoorde je met I'm Alive. Het is vandaag de dagtopper van deze dinsdag, de 15e september. Ja, het is vandaag het begin van de Oude Wijvenzomer. Die duurt tot en met 24 september. En vandaag wordt er een belangrijke uitvinding gedaan in 1857. Tim Adler uit New York krijgt patent op de zetmachine. Ja, de makers van kranten die zijn er heel blij mee. Want het scheelt veel tijd die nodig is voor het maken van kranten. Ja, eerst duurde dat heel lang. Maar sinds de zetmachine er is, gaat het een stuk sneller. En in Noord-Frankrijk zetten de Britten bij Cambrai aan de Somme voor het eerst panzerwagens in. Het gebeurde in 1916. Ze noemen de wagens tanks. Ja, de slag bij de Somme zou tot 18 november duren. En 1.260.000 slachtoffers eisen. Ja. Goed, het nieuws van vandaag. Het is vandaag Prinsjesdag. Ja, Prinsjesdag verloopt dus gewoon zoals voorgaande jaren. Zoals

trouwens vandaag nog een zware dag, hè? Ja. Goed, vandaag motregen. Temperaturen tussen de 19 tot 22 graden. Aan de kust en 25 tot 28 graden in het binnenland. Dus het wordt vandaag een warme dag op deze Prinsjesdag. De

0: Hi man, hoest. Hey, kan je me misschien vertellen waar de ingang is? Ja, er staat buiten een stadsbus, lijn 4. Daar moet je in gaan zitten. Die brengt je naar de ingang. Pannenkoek.
1: Hey, hoe lang duurt die rijf, man? 20 uur? Tering, zo kort?
0: Hey man, ik moet wel met licht.

Ja, de back-to-back classic, hè. 2 jaren 90 liedjes achter elkaar bij Voor de Wekker Wakker op deze dinsdag. Ja, er is een grote storing in het treinverkeer. Grote delen van het Lage Land zijn ontregeld. Volgens de spoorbeheerder ProRail zijn de trajecten van en naar het noorden en vooral ook het oosten uitgevallen. Ja, oorzaak is een storing in het beveiligingssysteem en dat moet aangeven of een trein over het spoor rijdt of niet. Nou ja, door de storing is dat niet duidelijk. En is veilig reizen dus niet mogelijk. En de seinen die springen dan op rood. Dus er zijn wat problemen op het spoor. Dus mocht je vandaag weg moeten met de trein, dan check eerst eventjes de reisplanner.

Hello. Lekker plaat is dat, hè? Ja, Michael Patrick Kelly en Feel My Love. Ja, vanaf volgende week is het nog een speciale tip ook, geloof ik, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag dinsdag, het is vandaag Prinsjesdag. Ja, deze Michael Patrick Kelly, die wordt ook wel Pada Kelly genoemd. Dat is een zanger uit Amerika, maar hij is officieel Iers-Amerika. Hij werd in Dublin geboren. Hij werd wereldberoemd als het jongste lid van de Kelly Family. Ja, nou herkennen we de stem weer, hè? Ja, goed, dat hoorde je dus hier bij Voor de Wekker Wakker. Goed, vandaag ook nog nieuws, want er is een bekende modeontwerper overleden. Bob Mackie, hij is overleden, 87 jaar geworden. Hij had onder andere de kleding ontworpen voor Dolly Parton en voor Cher. En ook tekende hij de eerste schetsen voor de iconische glitterjurk waarmee Marilyn Monroe president John F. Kennedy in 1962 toezong. Hè. Dus toen was hij al bekend aan het worden, deze modeontwerper. Maar hij is niet meer, hij is overleden. Hij is 87 jaar geworden. En de verhalen van Jip en Janneke die komen nu in de Urkse taal uit. Ja, begin oktober dan verschijnt een boek met de titel Voor Altijd Maals, oftewel Voor Altijd Vrienden. Ja, en Oasis die gaat optreden. Ze geven een aantal concerten in de Lage Landen.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: Wat heeft die man toch een heerlijke stem, hè? Ben Howard. Keep your head up. Hey, welkom. Dit is jouw feel-good uur, de hitkampioen.
1: Dit

0: heerlijke stem. Louis Neus in de hit Kampioen. En geef ons een bloem.
1: A candy colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. And just a sprinkle stardust and a whisper. Go to sleep.

0: Radio Roodhout. Van Mil Radio.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

was al een tijdje geleden dat we Madness er nog eens bij gehaald hebben in jouw Feel Good Uur. It Must Be Love was één van hun grote hits. De hitkampioen met straks Adele, maar eerst ABBA en Mamma Mia.

Mean met de wondermooie stem van Adele. De grootste feel-good hits, die hoor je hier in de Hitkampioen. Mag ik u nog zo'n kippenvel momentje laten beleven? Dit is Mo. Gisteren.

0: En dat heb jij gedaan.
1: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groothaaldert.
2: Heerlijk genieten van de hitkampioen met Erik de Valk.

goede doel bij de hitkampioen. Jouw feelgooduur en alles draait om de vriendschap. Dat is toch waar? Dat is toch één feelgood natuurlijk? Vaya con Dios is er ook bij vandaag.

0: Lieve Leute, Leute van heute.
1: Het was 1970, zeg.
0: Dozy, Mickey, Mick en Titch op één plaat in Tonight.

Black and White. Zo stond hij tenminste in 1981 te koop. Zo lang geleden. Ja, het is zo lang geleden, lieve vrienden. June, Roos en Anita Pointer. Samen de Pointer Sisters. Should I Do It? Terug in de show. Waar de plaat thuis wordt. Al zoveel vrolijke en spontane muzikale hoogstandjes. Uit een

De Classics, Nederlandse band, opgericht in 1967 in Stamprooi, Limburg. En van oorsprong een showorkest. De Classics die scoorde vooral in de jaren 70 of iets. Een van de grootste werd My Lady of Spain. In het begin trad de groep voornamelijk op in de regio en aan deel aan talentenjachten. En tijdens één van die optredens was de band ontdekt door platenbaas Johnny Hoes. En die wist wel raad met de royalties, lieve mensen. Ja. Welkom, dit is de Middle of the Road Show met zometeen een fijne, vlachtende keuzegordijn. Allereerst deze tante, toen nog jonge wild, Patricia Pai. En Who Let

0: plaatje uit het hoesje, ja, inderdaad, op zo'n 45 toer dingetje. Leuk, hè? Ja. Hij glimt nog als nieuw, alsof hij nog nooit gedraaid is. Kan me iets meer voorstellen. Nee, gekheid. Patrice Fry, vrienden. Hij heeft er heel veel jingles ingezongen voor Veronica. Ja! En toen was ze inderdaad ook nog een jong meisje. Who let the heart dig in?
1: Een fijne van achter de keuken voor
0: de Songfestival overwinning was met een overmacht die maar zelden gezien is. 61 punten meer dan de nummer 2 Israël. Het gebeurde met Nicole. I miss your freedom.
1: Dit is

1976, 1990. Ja, zo'n beetje 14 jaar popgeschiedenis. In die periode waren ze actief. Magic Man. Och, daar begon het mee in 76. Crazy in You, Barracuda, noem ze maar op. In de jaren 80 geweest, terug met een paar dijken. All I wanna do is make love to you. Lieve luistervrienden, waarom komt deze aankloot? Dan gaat hard. Met wel een nummer 5 in de single top 100. Hier gewoon gezellig in het kikkerlandje Nederland. In de polder. Net zoals in Vlaanderen natuurlijk. Och.

Die jongens zien timmeren langer aan de weg dan de Rolling Stones, hè? Er werd wat afgetimmerd door deze mannen. Uit de Hoog, ja, inderdaad. Golden Earring. Another 45 miles. Uit 1970. Trek even een deur open, hoor. Even kijken. Jongen, onder het

1974 werd Michael McDonald zanger bij Steely Dan. En in 1975 sloot hij zich aan bij de Doobie Brothers als invaller voor de zieke frontman Tom Johnson. Die twee jaar later na een moeizame herstelperiode zou vertrekken. En hierdoor werd McDonald tot aan de breuk in 1982 van de Doobies vast bandlid. En veranderde hij in de jaren de muzikale koers, jaren 80. Nou, Patti LaBelle is ook met hem mee in On My Own. En ook Sweet Freedom, die zojuist hoorde met een dikke

0: Spleen, jongens. Even naar Aruba. En dat is het idee trouwens ontstaan van deze plaat. De oostenwind. One way wind. Altijd aan het oosten. Op Aruba. De kerst. Trouwens, over Aruba gesproken. Wie bang is voor koud zeewater, die kan met een gerust hart naar Aruba komen. Tijdens de koelste maanden is het zeewater rondom Aruba. Aruba, gewoon ongeveer nog zo'n 26 graden Celsius. En tijdens de warmste maanden loopt het op naar liefst 29 graden Celsius. Zeewater, mensen. Ter vergelijking, onze eigen Noordzeekust heeft in de warmste maand augustus een watertemperatuur van maximaal 20 tot 22 graden. Maar je moet wel even voor vliegen.
1: Ja hoor.
0: Met dank aan de kids. One Way Wind uit 1971.

Daar had Dolly Oei Oei Paten. Intussen ben ik op zoek naar enkele sponsors. Ja, een reisje naar Aruba zie ik inderdaad wel zitten, maar nee. Ach, crowdfunding lijkt me ook wel leuk. Vrienden, tot zover.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur, muziek.
3: Weer of geen weer, op dit

Je hoorde David Saul. Eigenlijk heette de man David Richard Zalberg. Overleed te Londen op 4 januari 2024. En het nummer dat je er net hoorde werd de nummer 1 in Amerika en ook nummer 1 in Engeland. Don't give up on us. Vrienden, welkom vandaag dinsdag. Weer of geen weer. Met de huishoudtip, het weerbericht. En we kijken met genoegen wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. Ik heb muziek mee van Betty White. Ik heb Gloria Estefan. Ik heb K3 met de nieuwe plaat. Ik heb Tony Christie. Ik heb Elvis Presley, The Kings en vele anderen. Tweede plaat komt uit Vlaanderen. Le manteau de maman, zeggen de Fransen. Hè? Hey, grapje natuurlijk. Mama's jasje. Een boek voor jou.

Steven Ansel Collins met Double Barrel. Ik heb drie bekenden geboren op een 15 september. De eerste Italiaans wielrenner Fausto Coppi. De man overleed in 1960, maar werd geboren 1919. De tweede, Prins Harry, dus de jongste zoon van Prins Charles. Hij wordt vandaag 42. En de derde, ja, die moet je wel kennen hoor, een Belgisch wielrenner, Wout van Aert. Vandaag wordt hij 32 jaar.

ziekenfondsen en vakbonden straks belastingen betalen zoals gewone bedrijven. Op die manier zou onder andere de 1,45 miljard euro winst die de ziekenfondsen in België maakten met hun hospitalisatieverzekering en waar ze geen cent belasting op betalen, toch belast kunnen worden. Dit is de nieuwe plaat van K3.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Hoe was je zwarte kleding, mevrouw? Wel, was de kleding altijd binnenste buiten. Was zwarte kleding met alleen maar ander zwart wasgoed. Giet 2 sterke mok koffie bij het wasgoed in de machine. En strooi wat zout bij het wasgoed in de machine. Doe wat natuurazijn in het bakje voor de wasverzachter. En nu zal je merken dat je zwarte kleding er picobello gewassen uitkomt.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: Een nummer van Wil Tura, gezongen door de Nederlandse zanger Robert Pater. El Bandido. 29 jaar geleden, het was 15 september 1997, wordt de zoekmachinewebsite Google gelanceerd. Het bedrijf telt 85.000 medewerkers en is gevestigd in Mountain View, Californië. Google maakt een jaarlijkse winst van 16 miljard dollar.
1: Hey Fonzie.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: We gaan eerst kijken naar VRT Thuis, 7:20 vanavond. Een confrontatie tussen Céline en Brik loopt anders af dan verwacht. Femke moet een serieus risico nemen en dat is allesbehalve gemakkelijk met al die pottenkijkers om haar heen. En Eddy's verjaardag wordt hartelijk gevierd. En dan hebben we familie op VTM vanavond 7:55. Josephine wil dat Nico met haar vader samenwerkt aan zijn comedy show. Ze moet de hulp inschakelen van Matthias. Stefanie heeft een nieuw idee voor een podcast. En ze wil bijpraten met Hanne, maar komt tot een ongemakkelijke confrontatie met Simon.
0: Vanavond in Thuis en

weerbericht. Vandaag vrij zonnig. Met in de namiddag meer wolken en tegen de avond regen of buien. We halen vandaag 26 graden. En dan morgen, vrienden, wordt het wisselend bewolkt met verspreid een aantal buien. Het kwik duikt tot en met vrijdag trouwens naar 15 tot 19 graden. Donderdag begint met zonnige periode, maar in de namiddag of avond regent het vanaf de kust. Donderdag een temperatuur van 17 graden. Vrijdag 18. En dan het weekend, wel zaterdag, ziet het helemaal niet goed hoor. 19 graden, dat wel, maar die zon is weg. Hè. Het gaat een hele dag regenen. En dan zondag 19, zon en een lichte bewolking. Dus kijken naar de vakantieoorden. In Tenerife 32 graden vandaag. In Las Palmas 28. In Malaga 26. In Antalya 30. En in Benidorm 26. Bedankt dat je bij ons was. Teken het aan in jouw agenda. Morgen zijn we terug. Nieuwe aflevering. Weer of geen weer. We gaan eruit met Toon Hermans. Dat heb ik altijd een leuke plaat gevonden. Mien, waar is mijn feestneus? Tot morgen.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur,
3: muziek. Ruist als het water van de Noordzee.
4: Patrick heeft de zomerkriebels.
2: Zomerradio.
5: Dit is de

ingeslagen de maandag. Wel, dan gaan we weer beginnen natuurlijk met een nieuwe lunchbreak hier deze dinsdagmiddag. Van harte welkom, zou ik zeggen. En we begonnen natuurlijk met een ex-hitepi, Giacomi. En het al met haar Pedro, Pedro, Pedro. En zo verder natuurlijk.

inderdaad, hè. Ja. Een paar maanden geleden nog een tip van ons hier in de lunchbreak eveneens ook. En dat was natuurlijk Lizzo en Good As Hell. Hart welkom in een nieuwe aflevering. We zijn er weer tot het einde van 1 uur, hopen we, hier op de radio natuurlijk. En dat allemaal op jouw fantastisch radiostation. En hier is Clean Bandits. En dit al met hun Rather Be.

hoe spreek je het uit, hè? Knarsbarkley, dacht ik. Hè? Inderdaad wel. En dit allemaal met zijn crazy is een klein beetje gek. Zal nog een klein beetje de zomerwarmte in zijn hoofd hebben, denk ik. Zo kunnen natuurlijk, hè. En hier is de Human League. We kennen ze allemaal natuurlijk. En dit allemaal met hun Fascination dit keer.

Onze onvergetelijke hit voor vandaag hier in de lunchbreak. En natuurlijk Charlie Town. En dit allemaal met haar Pilot of the Airwaves. Prachtig nummer als je mij vraagt, jawel. En dat allemaal op jouw fantastische dinsdag. Misschien is het wel jouw verjaardag vandaag, je weet maar nooit. Wel van harte gefeliciteerd, zou ik zeggen. En hopelijk gaat het niet regenen vandaag. Hè? Want dan, ze hebben me verteld, als het begint te regenen, wel, dan stopt het niet meer. Nee, inderdaad niet. Hier is Piel Zadora. En dit allemaal samen met Jermaine Jackson natuurlijk. En met zijn When the Rain Begins to Fall.

86, hele grote hit voor Piazzadora. En dit allemaal met, samen met de man van de Jacksons natuurlijk, hè? Jermaine Jackson. Als we het nog even over de Jacksons hebben, wie denk je dat de Jacksons heeft ontdekt? Was het Diana Ross die het ontdekt heeft of was het iemand helemaal anders? Wel, als je een mening hebt, wel, je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. Want we zijn een klein beetje op zoek naar de waarheid daarover. Ja, inderdaad wel. Straks ook nog het heetste nieuws van toen natuurlijk, hier op jouw radio, op jouw fantastische radiostation. Want we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week natuurlijk. Helemaal gratis en voor niets. En ik heb geen mooi plaatje klaarstaan. Hier is Timmy Swims en Hammer to the Hornets. Ja, inderdaad wel.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Het is inderdaad tijd geworden voor het Lunchbreak Breaking News van Toen. Iets over het tijdje van 12:30 geworden. Goedemiddag. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. We gaan naar de tijd van Prince naar Engeland. Met zijn 37e single The Most Beautiful Girl in the World scoort Prince voor het eerst een nummer 1 hit in Engeland. Hij heeft zijn naam inmiddels alweer veranderd in een niet uit te spreken symbool. Ja, dat symbool kennen we allemaal ondertussen, hè? Inderdaad wel. Hier is Prince en zijn Most Beautiful Girl.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
0: de hit-tip van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Inderdaad, een lekkere grote hit natuurlijk. En juist naar de zon, na de zomer, ja. Marshmallow, en dit allemaal met zijn Another Drink. Ja, veel drinken moet je natuurlijk wel doen in de zomer als het warm is natuurlijk, hè. Maar ja, die drinken heel het jaar door veel, denk ik. Heel inderdaad wel. Hier is Alex Warren. And Before You Leave, van harte welkom in deel 2 van de Lunchbreak. Tot

0: En wel, de zon van 26 heeft ons wel heel veel nieuwe platen meegebracht natuurlijk. Hè. Inderdaad wel hier voor in de lunchbreak om te draaien natuurlijk. Alex Warren en Before You Leave Me. Nog niet weglopen.
1: Patrick, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Want we hebben nog een heleboel goede muziek klaarstaan voor jullie. Guys and Dolls onder andere, Mel en Kim, Leo Sayer, Jim Somerville, Gerard Cox, die staat erbij. Oei. En Blue Mink, die staat er ook nog bij. Dus blijven luisteren, want als je ze allemaal wel horen, wel, dan moet je, zet je hier goed. Hier is Mel en Kim, FLM.

0: hele grote rit voor de mensen van Guys and Dolls natuurlijk. Hè. Ze waren lekker met z'n vieren. Twee dames en twee heren. Lekker in twee gedeeld. En dit allemaal met hun I heard it on the radio. Je weet het wel, hè? Inderdaad wel. Hier hoorden ze allemaal eerst aan die voorbij komen in de lunchbreak. En dat allemaal tussen 12 en 1.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze LP of onze artiest van de week wel, dat is Willy Sommers. Hier is hij met z'n als een leeuw in een kooi.

En inderdaad, in deze week een lekkere Belgische artiest natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad dan. Willy Sommers en onze Leeuw in de Kooi. Nog tot en met de vrijdag is hij onze artiest van de week. Als je een goesting hebt, ja, of als je tijd hebt, dan mag je altijd ook wel eens een mailtje sturen. Met welke artiest van de week dat je wel eens zou willen horen. Je bent altijd welkom natuurlijk. Hier is Leo Sayer en Thunder in My Heart.

0: opname heeft hij zeker wel het horen donderen en keulen, denk ik. Hè? Inderdaad wel, dat was Leo Sayer en Thunder in My Heart.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van vandaag. Wel, hier is hij, Gerard Cox en de Lichte Laaier. Morgen ben ik er weer, morgen woensdag. Dan kunnen we de week in twee natuurlijk. Hè? Inderdaad wel, bedankt om te luisteren. Stay tuned, want er komen nog een heleboel goede programma's aan. Tot dan!

Maar schat, kijk eens naar hem, hij heeft een kop als een vergiet. Ik ben niet zo slank meer, ach, denk niet dat ik dat niet zie. Maar liefje, als hij hard loopt,

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Alleen de mooiste muziek.

0: Er is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: UKU Muziek.
3: Menno Dekker.

0: Charlie Puth en Meghan Trainor. Marvin Gaye, daar hing het over. En dit is ook het duo. Pieter Reumer en Leen Jongewaard. En het gaat over vissen. Daar heb ik helemaal niks mee. Maar misschien jij wel. Dan zou ik zeker goed luisteren.
1: Voor mijn part word ik arm, heb ik het nooit meer warm. Voor mijn part moet ik verder leven zonder blinde darm. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen.

0: ooit zou willen missen.
1: Nou, zeg het eens.
0: Vissen.
1: Leuk liedje uit 1970 maar liefst. En je hoorde Piet Reumer en Leen Jongewaard. Jawel. Dit is Harry Styles. Met een nummer uit 2017. Dat is wat recenter, hè? En het gaat over een dame met de naam Carolina.

kabaal, zeg. Harry Styles en Carolina. Nou, we gaan het even rustiger aandoen, hoor. We gaan het eens eventjes over het huwelijk hebben. Vind je dat een goed idee? Samen met Gilbert O'Sullivan. En dan heet het

en een heel klein beetje Engels. Via Comair. Ga via mij, zal het wel betekenen. Uit 1981. Zo, we gaan meteen in hetzelfde ritme verder met Eva de Rover. Uit België, ja.

Mooie muziek van heel lang geleden. Hij hoorde BJ Thomas. Send my picture to Scranton, PA. En dat is de aanduiding van een plaatsje in Amerika. Jawel. En deze meneer, die kennen we allemaal. André van Duin. Want het is zomer. Nou, dan draai ik hem maar.

0: zijn alweer richting het half uur aan het gaan. André Verduin horen we met, want het is zomer en we gaan schakelen met Wiebe.
1: Deze drie, zo...

étoiles sur les dunes.

Records. Dalida. Met een rollende R. Maar ze kwam ook niet uit Frankrijk. Maar uit Egypte. Ja. Samen met Alain Delon. Een nummer uit 1973. Parole, parole. Daar mag je eigenlijk niet doorheen praten, Dekker. Nou, dat doe ik dan ook.

0: binnen zonder klok. Calling you up. Nou, doe je voordeel ermee van 2 jaar terug. Charlie Bliss heet ze. Dan weet je dat ook weer. Knalboom uit.
1: Je hoort het in Dekker Radio.
0: Dan maar even naar muziek uit 2016. Van Hemingway. Unified bij Dekker Radio.

Mooi lied van Rob de Nijs. Het werd zomer in 1977 had hij deze hit al. Een jaartje of twee geleden, waar de Bekker Radio Studio staat, in de buurt van Amersfoort is dat, kon je deze meneer tegenkomen op het terrasje. Echt waar. Gino Vanelli woonde een tijdje in Amersfoort, inderdaad. Om op te treden in Nederland.

Sherry is een dame die uit Suriname komt en die had dit hele leuke liedje. Net de hele tijd geleden in de jaren 80. Hey, ik was eens in Amerika, in Florida. En ik hoorde de discjockey op een radiostation zeggen: Sooner or later. Want dat is de titel van dit nummer, van The Grassroots. Sooner or later.

0: groep heet The Grassroots. Ja, ik had het over The Sheriff's Gonna Get You. Hè? Ooit ben ik een keer aangehouden op de snelweg in Amerika, in Florida. Ik denk, oh, wat gebeurt er nou, zeg. Ik kreeg zo'n politie, patrolcar voor me. En met zwaailichten en toestand mijn auto was al duidelijk. Ik moest stoppen. Maar ik had niks fout gedaan.
1: Dekker Radio.
0: Nee, ze zochten het type auto waar ik in reed. Maar ja, dat was een huurauto. Nou, dat was wel gauw duidelijk. Ze lieten me meteen doorrijden.

0: Ja, het klonk goed en iedereen dacht om. Welkom in de muziekwereld, maar niets was minder waar. We mogen hem gaan beschouwen als een eendasvlieg, deze Moses. Dat was We Just.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

Ja, kijk, we hoeven het absoluut niet onder stoelen of banken te steken. Nog altijd een zeer grote fan van deze populaire dame. Sexy Ball nummer 1, Madonna met Like a Prayer. Zometeen Goud van Oud van de Hollies. Maar eerst naar Nederland met Rutger van Barneveld.

Dat zijn nu eenmaal van die platen waar je toch wel je goed voor afdoet. Het blijft maar goed klinken. Muziek uit 1972 van de Hollies. En dit is Go West.

Volle kracht op de saaiste dag van de week, dinsdag. Het vorige weekend is nog maar net gedaan en het volgende weekend ligt absoluut nog zo ver af. En dat deden we om de pijn wat te verzachten. Deze geluiden van Double Vision McKnocking. We kloppen aan de deur en wie staat er?

welkom bij Vlaamse Retro. Stem de radio af op puur gevoel. Welkom dus hier in dit programma, waar we de klok een paar decennia terugdraaien voor de mooiste Vlaamse klassiekers van toen. Zet de koffie maar klaar en de radio een tikkeltje luider. We reizen vandaag terug naar de tijd van de jukebox en de platen van toen.

En Luc van Meeuwen met Samen kunnen wij de wereld aan. Het bekende nummer, het eerste schooldag, vaak meegezongen als het is vandaag de eerste schooldag, is een nostalgische klassieker van de keizer van het Vlaamse lied Wiltura. Hij zong het samen met zijn nichtje Frida. Hier komt hij.

0: Welkom terug na de commercials.
1: We'll be right back.
2: De mooiste muziek.
3: Radio Groothouders.
4: Obolus laat je genieten van een fijne selectie Nederlandstalige muziek door de jaren.

Ja, een nostalgische single van de Nederlandse zangeres Yvonne de Nijs uit 1963, Tango d'Amore. Het is eigenlijk oorspronkelijk een Italiaans successtuk van de Belgische zanger Rocco Granata uit 1962, waarvan Yvonne de Nijs een succesvolle Nederlandstalige cover maakte. En dan nu, hart en teen!

0: De radio van nu.
1: Het geluid en de techniek van nu. Via internet is dit.

0: terug na de commercials. We'll be right back.
1: Radio Groothoudert.
2: Geen tijd te verliezen. Zet je volume harder. Dit is Vlaamse Retro. Vlaamse Retro. Met Peter Abeloos.

die eind jaren 80 zeer fonetisch werd meegezongen. Morricante met Yeke Yeke. Hey, dit is Verhoeven op Radio met alleen maar de leukste muziek. Wat dacht je van de twee Belgen met Opper?

0: Bernie, I said, they'll never make their money back.
1: Op hilarische wijze werd dit gezongen door Monty Python met Always Look on the Bright Side of Life. En van optimisme gaan we naar een jazzy plaat van Sade met

alsof dat je op glad ijs begeeft. Maar deze heren staan stevig met beide voeten op de grond. The Talking Heads met Slippery People. We blijven in de jaren 80 met toen in de tijd het meest succesvolle culturele exportproduct van Zweden. ABBA met Heads Over Heels.

0: begonnen in de jaren 60 als jazzband, de Jazzy X. Maar gelukkig een omzwaai gemaakt in de jaren 70 naar het disco-genre als Kool & The Gang. Je kon lekker meefeesten met Ladies' Night.
1: Let's go, girls.

Voor vele pure nostalgie, Spring met Jong uit 2003. Beste vrienden, dit was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en zo dadelijk veel plezier met de komende collega's. Dag!

0: openen vandaag in deze nieuwe Old Gold collectie, dateerde uit het jaar 1978. Niklau, I love the sound of Breaking Glass. Hey iedereen, van harte welkom in deze nieuwe Old Gold collectie op de radio. Tijd voor deze van Tavares. Don't take away the music.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

show Waddy Waddy Under the Moon of Love and Racy met Runaway Sue vandaag in All Gold. En net zoals Meteor het zegt, dat is wat mijn mama zei. Hier is fantastiek. My mama told me, dit jaar 1981.

0: zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.
1: We gooien met de gouden hits, pas op, ze vliegen om je oren.
0: Presentatie Arnold de Nerds.

0: met Dynamite vandaag hier in Old Gold op de radio. De volgende, dat heet weer uit een film met Phil Collins. Buster destijds, een van de kaskrakers. Met de Four Tops en Loco in Acapulco.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

Nee, meisje, mami heet niet Sylvia. Ze hebben me in de winkel niet goed verstaan. Met tranen in de ogen keek ik naar mijn kind. Nee, haar kon ik niet verlaten. Ik besefte plots dat ik mijn huwelijk...

Cliff Richard uit het harde verleden van de Gold Collectie. Congratulations. Tijd voor Tom Jones. Hier is Help Yourself.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek. Ja, muzieklabyrinth met uw DJ Peter Roland.

0: Het is wel geen poes om zonder wanten aan te pakken. Hè? En ze heet Wendy.
1: Daar kan ik dus niet om lachen, hè?

0: Geweldig, geweldig, geweldig.
1: Ja, dat is cool, hè.

het muziekaanbiedend. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muzieklabyrint.

0: met uw DJ Peter Roland.
1: En hij mag gezien worden ook, is ook belangrijk.
2: Geweldig.
3: Dat is toch opgedragen.

0: hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Grootouders.

geweest.

terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Grootouders.

herken ik met gesloten ogen, zonder licht, in diepe duisternis. Jou herken ik met gesloten ogen.

Ieder mens die heeft zijn verlangens en met wat geduld worden vaak zijn heimelijke wensen plotseling vervuld. Zo is het met mij kort geleden eveneens gegaan. Ik heb voor een klein bedrag

ik in mijn tuin te genieten van de zonneschijn. Dan wil ik met niemand meer ruilen, want ik voel me fijn. Zandvoort met zijn vreselijke drukte trekt mij niet meer.

Ik wou dat u mijn vader die ik thuis heb in mijn tuintje zag. En hoe echt hij loopt te genieten op zijn oude dag. Met zijn pijp die rookt als een schoorsteen keurt hij het.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Grootouders.